0: tako ninga nyemba zanka baga pesere
1: hey
0: hey pesere maswache ninga finyi azungu pesere
1: hey
0: pesere oye oye oye pesere
1: hey
0: pesere oye oye pesere
1: hey
0: pesere sikana na kala